0: Good morning. We are a resilient nation in CPAD, is to say. Re sechaba sa go gona go emela mathata ge a re wela.
1: Okay, interesting. 060-584-2250.
2: In Afrikaans is het ons is een veerkrachtige nasie.
1: Een veer wat? Ons is een veerkrachtige nasie. Hallo Joa, welkom ik hoor weer. Ons is een watse nasie?
2: In Afrikaans is het ons is een veerkrachtige nasie.
1: Een veerkrachtige nasie. A resilient nation. Oké, okay, dankie Joa.
0: Good morning. We are a resilient nation in CPAD, is to say. Re sechaba sa go gona go emela mathata ge a re wela.
3: We are a resilient nation in Afrikaans, beteken ons is een veerkrachtige nasie, wat beteken dat ons altijd terug kan ons zwaar tye, jy breek nie, jy buig en staan weer op.
1: Oké, een veerkrachtige nasie. Now, if you're battling to respect the next person, you probably can't write the word respect. You probably, because if you can't spell it, you can't write it, you can't practice it, you can't do it. Huh? And if you are still battling with respect, let Aretha Franklin spell the word out for you. R-E-S-P-E-C-T, R-E-S-P-E-C-T, respect. Aretha Franklin, how are you doing? 23 minutes after 10.

0: music you love. I've been really trying, baby. Radio 2000. Our music, your memories.
1: Hey, toen wil ik nog een IVS, toen wil ik nog een IVS die jaren.